Dakia tipira ngwen wia dek kom chawa par wia chel meo tieno kase nova tia ya manibot pat zange kom dakia me kobi noe nena donge dakia rama par wia biro eka ote tunu kwa ya giki merepi nini watinini.